0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. RGR.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
5: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
4: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

Zij scoort met het origineel, maar dat is een country nummer. Ella Langley. Hebben de dance mix gevonden van Choosing Texas. Het is 9 over 6. Jij choost voor ons. Dat is de juiste keuze voor de dance hits. Ook dit uur natuurlijk in het midden van de week. Woensdag de 16e. Let's do it.

0: Mocht je twijfelen.
1: It's time to kick ass.
0: Dit is Ergaard Dance. On the air, everywhere. Enfin, toch bijna af, dan maken we onszelf wijs. Dat zal het zijn.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Studio van de RGR Dance, dat is de juiste keuze. Woensdag 16 september, de RGR Nieuwsflash van 6:30.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.

0: in de coma drinken, ja, dat heb ik er niet voor over. Dus nee, dat doe ik niet aan mee.
1: Bedankt, man.
0: Ah, daar heb ik niks mee te maken. En dan de drink, you're the Marshmallow en Kelsey Ballerini. Berger Dance. Ja. Yeah.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Een op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
5: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
5: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de Voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: is the last voice you'll ever hear.
1: Dat is niet waar, hè?
2: Het is 7 over 7, woensdag, midden van de week. Nieuw uur, Rhythm and Dance met Criss Cross Amsterdam.

vanavond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.

live online. Fischer was dit, de jongste. What a life. 8 uur, zometeen weer een nieuws. Dat betekent eigenlijk een nieuwsflash. Ik heb Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Een classic van Sunscreen. En

0: Tickets en info illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91. www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
2: This is a journey into sound. Go!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods ga je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
5: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
5: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: feeling.
1: Martin Garrix. En Ed Sheeran. Oké, grote droom.
2: Zijn grote droom is zonder geld naar een zonnig eiland te vertrekken.
1: Goed zot, jong. 8 over 8, daar gaan we weer.

Evans. Nee, het is eigenlijk pure country, Ella Langley. En de hit waarmee ze scoort heet Choosing Texas. We kunnen dat nummer negeren, maar we hebben toch een redelijke beatversie gevonden. Het nummer dat we net draaiden.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: luister me. Hoe laat is dat hier?
1: Het is tijd om op te staan.
0: Het is 8:30, RGR Nieuwsflash.
2: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wale. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods ga je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
2: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
4: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
2: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug- en vooruitblikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
6: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer. Maar ook AI zal aan bod komen. Handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
5: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
7: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
5: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is, maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland-winkels die ze verkopen verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go.
10: Right now.
9: Ready?
10: Turn it up.

0: Luister mee.
1: En wat zijn we aan het doen?
0: Wat niks speciaal, hè. 9 over 9 komen eraan. Frankie Rizzardo, Shinjuku, van een paar maanden terug. Verder Terry Swims, Jonas Blue en Jean-Paul, His Burning.

0: tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: party started.
1: Dank je wel.
0: Ja, het is 9:30. Komen eraan. Fisher, The Original, I Love You Baby. Ook Marshmallow. En Clooney en Prospa nu. Nieuwe muziek, Good Girl.

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
6: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. Ik denk daarbij aan de verpleegkundige. Psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen, zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
5: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden dan. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

happiness is so sad. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, de Swedish House Mafia en Licky Lee, daarmee zijn we vertrokken, beste vrienden. De komende 4 uur een paar goede rhythm and dance samen met mij hier bij The Original. Wij zijn er.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte olie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Turn up the volume.
1: Proficiat RGR met 35 jaar.
2: Music is my medicine. En dit is onze nieuwe single Medicine.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Europese Commissie verbiedt sociale media voor iedereen onder 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union.
6: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians and time restriction to 1 hour a day.
5: Ze riep ook onder meer op om een Europese Veiligheidsraad op te richten. In Vilvoorde is er een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
7: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
5: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. Eerst nog droog en zonnig, later vandaag meer wolken en buien bij 19 graden. Morgen geleidelijk enkele buien naar maxima rond 18 graden. Vrijdag veel wolken, hier en daar wat kans op regen bij een graad of 19.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

jezelf verliezen in de beste dance music. Dat zou wel eens kunnen gebeuren hier bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikelijke ongevallen. Bouwsta aan het begin van dit nieuwe uur. Lose myself.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

choosing Texas. Van Ella Langley, Orion en een zekere Lady Antebellum. En daarmee gaan we richting 5 voor 11:30 in het midden van de week. Het is woensdag 16 september.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents.
4: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
6: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar de vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had die blijven voortgaan.
4: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

Speciaal voor de 90s lovers op vrijdag en zaterdag hier op dit radiostation tussen 10 en 2. De 90s lovers radio show, 4 uur lang de beste 90s dance en R&B op een rijtje. Hey, over de 90s gesproken, toevallig of niet, ik zou

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het Open Deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Alweer voor de deur, we zijn alleszins half weg. Tijdens het weekend zit je trouwens ook goed hier bij ons. Voor het RGR Dance Department. Non-stop rhythm and dance het ganse weekend lang. Jawel, hier bij The Original. Dit is RGR.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
7: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren onder een stuk door die keelfetischisme verkrijgt. Geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
5: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

het is 1 uur geweest alweer. Even kijken wat er zo op de playlist staat dit uur. Jugel onder meer, samen met Ultra Nate. We're moving to the sun. David Guetta, Rudy Mantle. En nu deze Dua Lipa. Dit is

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies.
3: Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin.
2: Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor

half twee geworden. Djalicious en Milo. Samenwerking tussen die twee meneren. Forever Young hoor je zo meteen. Nou, deze Shawn Mendes en Camila Cabello. RGR

Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest. Get ready for more non-stop rhythm and

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visie en waarden delen.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. De Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
3: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. At the ground level. DJ Jan, Wout, Philippe, Frankie Kloek, Jan Vervloed, Atomics, Stijn VM en Greg S.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijeren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
6: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen.

0: Validatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren in de educatieve master.
1: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie van gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen ook al zo'n buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd onduidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
2: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven.
3: Here we go.
4: Right now.
3: Ready?
4: Turn it up.

0: Riviertop Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: 39 Years Illusion, a real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies.
3: Kom dit weekend naar het open deurenweekend bij Toyota Garage De Bruin.
2: Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven.
3: Toyota en Lexus Garage De Bruin.
2: Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
4: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Illusion. Tickets en info illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijeren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
6: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen. Industrieel en

0: Ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren en de educatieve master.
1: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
2: Here we go.

na de top of the hour. Kygo en deze topschijf van Bebe Rexha en David Guetta. Non-stopper, Rhythm and Dance, Sad Girls. Mannetjes allemaal, een goede middag. En zet de radio op RGR Dance natuurlijk.

0: Shakira, vrienden en vriendinnen van de RGR. Misschien kijkt u ook wel eens af en toe televisie. Er is een reeks over Axel Dazeleren in de USA. En het was een serieus fragment wat ik heb gezien. Ik heb het even klaargezet. Het gaat over een restaurant waar dat je zweepslagen krijgt als je je eten niet opeet. Maar dat zijn allemaal hamburgers boven elkaar. Een toren hamburgers. Ja, iets van 20.000 calorieën. Hè.
1: Ik sta hier voor de Heart Attack Grill in Las Vegas. Een van de meest beruchte restaurants in Amerika. Het concept is simpel, maar extreem. Alles draait hier om zoveel mogelijk calorieën en zo ongezond mogelijk eten. Het gaat hier schaamteloos over vet, vetter, vettet.
2: So you have to wear a hospital gown because we're medically themed and you're my patient. And if you don't finish your burger, I spank you.
1: Well, sorry, if I don't finish my burger,
2: I spank you.
1: Ik kan 20.000 calorieën.
2: Are you ready for your almost 19,982 calories, except you didn't get the bacon, which is the best part? Ready for that?

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: geluid op RGR Dance van Peggy Goo. Op deze woensdag, wel in de eerste helft van 2026, heeft de telecomsector 103 miljoen frauduleuze oproepen onderschept. In 70% van de gevallen ging het om spoofing. Criminelen vervalsten daarbij een bestaand Belgisch telefoonnummer om het vertrouwen natuurlijk te wekken bij de slachtoffers. Bijvoorbeeld een nummer van de bank of wat dan ook, of van de politie. 7,2 frauduleuze sms'en en 419 frauduleuze e-mails werden, jawel, aangepakt. En als je naar onze regering kijkt, dat is allemaal ook frauduleus.
1: Even de essentie, hè. Mevrouw de minister, en het zou goed zijn als u even mij in de ogen kijkt. Als u, dat u niet op uw gsm, ik weet het kan voor het werk zijn, ik neem u dat niet kwalijk, maar als u mij gewoon even aankijkt. Ja, maar, nee, maar sorry, dit is echt wel belangrijk hoor, mevrouw de minister. Mevrouw de minister, meneer de voorzitter, kan u even vragen dat er toch tenminste oogcontact is? Dat stort mensen ook, ja. Maar ik weet dat, ik neem het u niet kwalijk, het is voor het werk, ik doe ook soms, maar dit is belangrijk, dus ik vraag het u echt. Maar ik kan even goed tegen een lantaarnpaal praten. Allee, kom aan. Goed, dan zeg ik het tegen de collega's. Allee, dat is echt, dat is een gebrek aan respect voor het parlement, mevrouw de minister. En dat respect was al niet bijzonder hoog van uw kant. Dus ik zou u daar toch willen aanraden daaraan aan te willen werken.

Vandaag 19 graden, vannacht wordt het overal droog. Wel, morgen donderdag vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe bij 18 graden. Vrijdag zon en lokale buien, het wordt dan een graad of 19. Goedemiddag.

Topic en Becky G en de Zeko met de Nederlander Tiësto. Wel, over Nederland gesproken. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt de locatie voor de Europese Supercup 2027. Het wordt de eerste Europese finale daar sinds 2013. Trouwens, Europese Supercup, voor de voetbalfans die weten dat wel, dat is een match die wordt gespeeld tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League dus. Ergens aan het begin van het seizoen in 2027 wordt dat gespeeld in Amsterdam. En er zijn van die zotte toestanden die wij er ook tussen smijten hier in de show tussen 4 en 6. Ze ligt gebroken in haar bed. Nou, dat is mijn probleem, Mia, jong.

0: Maria Grenadier.
1: Mannekes, goedemiddag allemaal. Zet hem keihard.
0: 5, 6, 7, 7, 8, goede nacht.
1: En die Einzwei Polizei komt natuurlijk uit de jaren 90. En wil je meer 90's horen? Dat kan allemaal. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2 op RGR Dance. De 90's Lovers Radio Show. Het is maar dat je het weet.

0: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
1: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
0: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxehorloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
2: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
0: Uitspraak over enkele weken. De politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
3: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
4: Here we go.
5: Right now.
4: Ready?
5: Turn it up.

Eigenlijk hoort dit bij dat stukje van de Satisfyer, Satisfy van Calvin Harris en Jazzy. Straks Jugal, Milkink met Madison, Teddy Swims. En er is ook Purple Disco Machine.

Tijdens de kermis in Turnhout zijn 74 steps en fatbikes in beslag genomen. Een deel van de overtreders mocht het daarna persoonlijk gaan uitleggen bij de burgemeester. Op een matje worden ze geroepen. En Gent onderzoekt momenteel met een geluidsflitspaal om voertuigen met overdreven veel lawaai aan te pakken. Hier op RGR Dance, Always Party on the Radio, met straks Maryland en Clooney.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal. Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

We rijden gewoon de werkdag naar huis met de meest bangelijke dancebeats of all time, inderdaad. En voor je het weet is het alweer weekend. Hè. Een Iberia-vliegtuig met 159 passagiers aan boord dat op weg was van Madrid naar Oslo maakte toch wel uit voorzorg een landing op Brussels Airport na een rookmelding in de cockpit. Iedereen van de passagiers kon wel veilig uit het vliegtuig stappen. Maryland, Body and Soul.

Vanavond en vannacht wordt het overal droog in Vlaanderen. Morgen donderdag vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe tot zo'n 18 graden. Vrijdag zon en lokale buien bij 19 graden. Zaterdag opnieuw zware bewolking met regen.

0: Phil Tranate en Jugel en ook Alan Walker en deze van Milking.
1: De 4-4 van de top 40.
0: De countdown van 23 september 95. Op 4, La Bouche, Falling in Love. In de top 40 op 3, Missing Everything But a Girl. Tweede, Ladies van TLC met Waterfalls. En Paul Elstak stond in

0: Illusion. Tickets en info illusion.be.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Haarlemsebaan 61 in Diest.
2: Now let's fire this baby up.
3: Well, it's about time.

0: Het is allemaal gesaved. De show is over. Straks de dance beats on repeat vanaf 6 uur. Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Tot morgen.
1: En ga zoek het zelf maar uit, hè, krikkelzot. Maar ja, heb ik het na echt wel gehad, hè. Verstaan je dat? Ga ik u mijn kloten kussen, paljas.
2: Stop er nu maar mee voor vandaag. Kom Peterke, opkrassen. En hopelijk niet tot morgen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
6: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
5: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
7: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
5: Uitspraken over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar, het is nog maar

De tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt, met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Zij scoort met het origineel, dat is een country nummer. Ella Langley. We hebben de dance mix gevonden van Choosing Texas. Het is 6:09. Jij choost voor ons, dat is de juiste keuze voor de dance hits. Ook dit uur natuurlijk in het midden van de week. Woensdag de 16e. Let's do this.

0: Mocht je twijfelen.
1: It's time to kick ass.
0: Dit is RGR Dance. On the air, everywhere. Enfin, toch bijna af, dan maken we onszelf wijs. Dat zal het zijn.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Tijd voor een nieuwe wagen. Garage De Bruin in Leuven, Vilvoorde en Wezemaal is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Kies uit een ruim aanbod hybride en elektrische personenwagens, werkkamionetten, stokwagens en occasies. Kom dit weekend naar het open deurweekend bij Toyota Garage De Bruin. Profiteer van straffe acties en aantrekkelijke voordelen op accessoires. En neem meteen een kijkje in onze vernieuwde showroom in Leuven. Toyota en Lexus Garage De Bruin. Het familiebedrijf waar u meer bent dan een nummer. In Leuven, Vilvoorde en Wezemaal.
2: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: dat heb ik er niet voor over. Dus nee, dat doe ik niet aan mee.
1: Bedankt, man.
0: Ah, daar heeft niks mee te maken. Another drink, you're the Marshmallow en Kelsey Ballerini. Berger Dance. Ja. Yeah.

0: 3FM.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
1: Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Francken aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft verboden voor het grote publiek. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Zo vroegen ze bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. De haven van Antwerpen krijgt dit najaar een zelfrijdende vrachtwagen, zonder chauffeur dus. Hij zal containers vervoeren tussen linker- en rechteroever. Omdat er geen chauffeur nodig is, kan de vrachtwagen dag en nacht containers vervoeren. Op termijn willen ze ook in Gent en Rotterdam zo'n vrachtwagen inschakelen. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zegen naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Kranberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven.
3: Here we go.
4: Right now.
3: Ready?
4: Turn it up.

0: the last voice you'll ever hear.
1: Dat is niet waar, hè?
2: Het is 7 over 7, woensdag, midden van de week. 9 uur, Rhythm and Dance met Criss Cross Amsterdam.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

live on live. Fisher was dit, de jongste. What a life. 8 uur, zometeen weer een nieuws. Dat betekent erger nieuwsflash. Ik heb Calvin Harris en Jazzy Satisfying. Classic van Sunscreen. En

0: VI.
1: Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
2: This is a journey into sound. Go!

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel. 79 slachtoffers, maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. Eén iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En dan nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: feeling.
1: Martin Garrix. En Ed Sheeran. Oké, grote droom.
2: Zijn grote droom is zonder geld naar een zonnig eiland te vertrekken.
1: Goed zot, jong. 8 over 8, daar gaan we weer.

Nee, het is eigenlijk pure country, Ella Langley. En de hit waarmee ze scoort heet Choosing Texas. We kunnen dat nummer negeren, maar we hebben toch een redelijke beatversie gevonden. Het nummer dat we net draaiden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober. Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober. 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
5: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn er ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
4: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het leek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthera werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

0: Louis erbij.
1: En wat zijn we aan het doen?
0: Wat niks speciaal, hè. 9 over 9 komen eraan. Frankie Rizzardo, Shinjuku, van een paar maanden terug. Verder Teddy Swims, Jonas Blue en Jean-Paul. Chris Burnin.

0: 39 Years Illusion. A real trip down memory lane. Zaterdag, 10 oktober, Icon Antwerpen. Legendary House and Retro Tracks. Zaterdag, 10 oktober, 39 Years Illusion. Tickets en info, illusion.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: started.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is 9:30. Komen eraan. Fisher, The Original, I Love You Baby. Ook Marshmallow en Clooney en Prospa nu. Nieuwe muziek, Good Girl. Bij

0: Op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 22:00 en 20:00. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
1: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vrienden waarmee je al jaren optrekt, je piece ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
0: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar één voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de Sterrenwacht legt uit wat dat is.
2: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn, die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft en dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
0: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de tweede keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
3: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven.
4: Here we go. Right now.
5: Ready?
4: Turn it up.

penis is so sad. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. De Swedish House Mafia en Licky Lee, daarmee zijn we vertrokken, beste vrienden. De komende 4 uur een paar goede rhythm and dance samen met mij hier bij The Original. Wij zijn er.

0: als riviertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Turn up the volume.
1: Proficiat RGR met 35 jaar.
2: Music is my medicine.
3: En dit is onze nieuwe single Medicine.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. En dan een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Wetenschappers ontdekten een zogenaamde herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
6: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn, die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft en dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real-time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
5: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 2 keer waargenomen. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar ongeval, waardoor hij moest stoppen met golf.

jezelf verliezen in de beste dance music. Dat zou wel eens kunnen gebeuren hier bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Bouwsta aan het begin van dit nieuwe uur. Lose

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

choosing Texas. Van Ella Langley, Orion en in zekere Lady Antebellum. En daarmee gaan we richting 5 voor 11:30 in het midden van de week. Het is woensdag 16 september.

we de reacties mogen geloven op dit nummer, dan belooft het heel wat te gaan worden. De eerste van Robin Schulz samen met Watermat en Take It Slow. Dat gaan we helemaal niet doen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
6: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
5: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag

zaterdag hier op dit radiostation tussen 10 en 2. De 90s Lovers Radio Show. 4 uur lang de beste 90s dance en R&B op een rijtje. Hey, over de 90s gesproken. Toevallig of niet, ik

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

Eventjes geduld. Maar het komt allemaal goed. Daar twijfel ik niet aan. Nergier Bonk Radio Classic van Deep Zone. En daarmee gaan we alweer richting de nieuwsupdate van 1 uur. Dit is nog Martin Garrix samen met

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
5: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
4: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Het is 1 uur geweest alweer. Even kijken wat er al op de playlist staat dit uur. Jugel onder meer, samen met Ultra Nate. We're moving to the sun. David Guetta, Rudy Mantle. En nu deze Dua Lipa. Dit is

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

half twee geworden. Djalicious en Milo. Samenwerking tussen die twee meneren. Forever Young hoor je zo meteen. Nou, deze Shawn Mendes en Camila Cabello. RGR Summer Vibes.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
6: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
5: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.